van colère en van spit. Maar door zijn schone woorden zie ik zelfs mijn kapotters kwijt. Ze was de prinsen moorden en zo ging de tijd voorbij. Voor het werken zie ik

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootaandert.
3: Radio Grootaandert. Familie Radio.

volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert. Radio Groothaaltert. Je kan hem geen dag meer

0: recording studio somewhere far, far away.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rondom.

staat hij natuurlijk in het bekende stadion, hè. Ja, in het Johan Cruijff Stadion natuurlijk, hè. Want daar treedt vandaag Bruno Mars op. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Ja, in Amsterdam treedt hij hier vandaag op, moet ik eventjes zeggen. Want het zat eventjes fout in het begin met de tekst. Ik zeg goedemorgen, Bruno Mars. Hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker en Something Serious. Ja. Even kijken, want het is vandaag zaterdag. We zijn 4 juli. We begonnen vandaag met Worst Voice en Best Love. En we hebben vandaag weer veel nieuws te melden. Ja, onder andere bijvoorbeeld dat mensen in de regio Groningen een beetje op moeten passen. Want ze hebben in Groningen nogal last voor een agressieve buizerd. Ja, de beschermde roofvogel kan vanwege het broedseizoen mensen aanvallen. Want hij wil zijn kroost beschermen. Ja, het gaat heel snel, zo zegt een man onder andere tegen RTV Noord. Hij is naar eigen zeggen de afgelopen tijd al een paar keer aangevallen door de buizerd. Het voelt alsof iemand iets naar je hoofd gooit. Nou ja, de man kwam er telkens ongedeerd vanaf. Maar het blijkt natuurlijk een gevaarlijk iets te wezen. Ja, hij laat je ook gelijk weer los. Hij klapt er even op en dan vliegt hij weer verder. Dus ja, in de regio het Hoge Land en Eems Delta, dan moet je dus oppassen voor deze buizerd. Want hij is zeer agressief. Hè? Ja, ze hebben hem nog niet gevangen. Dat gaan ze ook niet doen, want het is een beschermde vogel. Maar men denkt er wel over om er iets voor te verzinnen. Want ja, als je daar aan het wandelen bent, dan heb je al een hoop ellende. Want dan, voor je het weet, dan hangt hij aan je nek. Hè? Ja, deze bekende buizerd. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag. Hè? Nog even wakker worden. Hè? Ja.

30 was het de nummer 1 notering in de Hit Parade. Goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, het is vandaag wel weer erg gezellig. Want hier in het huizen van Vlitsius gaan ze allemaal naar Bruno Mars. Dus ze zitten allemaal een beetje in de Bruno Mars vibe. Zoals je dat zo mooi kan noemen. Ja, het is een heel optreden wat hij geeft tot begin dit jaar toen de Romantic verscheen. Nummers van de plaat staan tijdens het begin van het concert helemaal centraal. Ja, Bruno Mars opent gewaagd met de ballad Whisk It All. Waarna hij het tempo meteen opvoert met de zwingende nummers Tja Tja Tja. Waarvoor hij zelf een stuk percussie op zijn naam heeft gezegd. Ja, de artiest, uiteraard zelf ook helemaal in het rood gekleed, staat samen met zijn band de Hooligans op het podium. Deze Hooligans voorzien de hits en het nieuwe werk van Mars live niet alleen van een nog swingende karakter, maar dansen ook de hele avond. Ja, dat is echt een klein beetje conditietraining, ik zou je het kunnen noemen, want ik heb die beelden gezien.

En er waait ook een matige westenwind. De temperatuur loopt op naar 20 graden in Noord-Holland en 26 graden in Limburg. Vanavond dan trekken er ook wolkenvelden over. Dus dan wordt het een klein beetje kouder en zo en wat frisser. Maar dan komt het ook allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Voor de wekker wakker. Extra Bruno Mars vandaag. Omdat hij vandaag optreedt in Amsterdam, hè? Hier is On My Soul.

0: Allemaal van die nieuwe liedjes die Madonna weer heeft opgenomen voor haar Confessions Number 2, hè?
1: Ja,
0: heerlijk is dat, hè? Mooie muziek, echt waar, heerlijk. Het is even een klein beetje wennen, dat wel. Maar goed, het is wel weer de ouderwetse Madonna, hè, die je hoort, hè? Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar de files vandaag. Amsterdam, daar is het druk. En vooral bij Na de Westen zijn wegwerkzaamheden. Op de A9, daar moet je ook eventjes rekening houden met wat vertraging richting Amstelveen. Den Haag richting Utrecht, knooppunt Oude Rijn. De A12 is het druk. Gouda, Hoek van Holland, de A20. A27 is het aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. En ook richting Breda vanaf Utrecht. Bij Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En die duren nog een tijdje, tot 3 augustus. Ja. Verderop Ede-Barneveld, richting Barneveld. Bij Ede-Noord en de aansluiting met de A1 zijn wegwerkzaamheden. Amsterdam-Den Haag, de A50, Apeldoorn-Arnhem, daar is het ook druk. En tot besluit Breda-Eindhoven, de A58. Daar is het ook erg druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe gaan, hou er rekening mee. Het kan even aansluiten wezen en je reistijd kan dan iets meer zijn, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de dagtopper. Die is dit keer van Jeroen Baba. En Ijoeg, die alles. En dat komt uit Friesland.

1986 was het voor CD uit het grijze verleden. Op zwart vinyl hoorde je het liedje voorbij komen. Never as good as the first time. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag dus Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat een show, wat een show. Ja, ik heb vanmorgen nog even wat fragmenten gezien en zo. En dat was best wel interessant om te zien. Ja, ja, ik moet er eigenlijk zelf vandaag niet aan denken om tussen al die duizenden mensen in te staan. Maar goed, ze gaan in elk geval hier in het Van Vliethuis naar Bruno Mars. De Romantic Tour. Ja, Bruno Mars zei, omdat we over de liefde zingen. En we vieren de mooie vrouwen in Amsterdam. Ja, dat heeft hij ook nog een keer gezegd. Dat riep hij volgens het nummer God Was Showing Off. En tijdens dat nummer werd de zogeheten Angel Baby Cam op het publiek gericht. Dus als je er vanavond heen gaat en je bent bij het concert, dan zorg dat je in elk geval een beetje in het rood gekleed bent. Want tijdens God Was Showing Off wordt de camera op het publiek gezet, hè?

Ja, zit er vanavond. Vanavond ook alweer in dat ik op de bank moet slapen. Goed, je hoorde Koos Alberts in de 80's remix en de Four Queen. Wij voor de wekker wakker op deze zaterdag 4 juli. Ja, de Amerikanen vieren vandaag onafhankelijkheidsdag. Vandaag in 1776 werd namelijk de onafhankelijkheidsverklaring aanvaard van de Verenigde Staten. En deze datum staat ook gegraveerd op het vrijheidsbeeld in New York. Ja, ja, ook de dame die daar zeg maar op de sokkel staat, is 93 meter hoog, weegt 225 ton en was een cadeautje van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap, hè? Ja. Ja, en de Franse week hier bij Voor de Wekker Wakker, die begint natuurlijk op 20 juli. Dus dan draaien we extra veel Franse nummers.

4, 5 en 7 juli dus kaartjes kun je niet meer krijgen. Want de hele zaal is gevuld met al die Bruno Mars fans. Hè. Ja, ze gaan hier in het Van Vliethuis ook naartoe hè, vandaag. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, het sprookje van Kaapverdi op het WK voetbal is gebeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd ten einde gekomen. De Afrikaanse eilandenstaat verloor in de spectaculaire 16e finale na verlenging van de titelverdediger Argentinië met 3-2. Ja, en Colombia heeft zich als 16e en laatste land ook geplaatst voor de 8e finales van het WK. Het was ondanks de magere mars 1-0 in Kansas City veel te sterk voor Ghana. Nou ja, de Colombianen die staan voor de 4e keer in de 8e finale van het WK. 1 keer in 2014 reikte het land tot de kwartfinales. Ja, de openingsfase was een beetje rommelig. Maar uiteindelijk is het toch goed gekomen en heeft Colombia zich dus geplaatst. Ja, en op deze dag in 1954, Duitsland wordt wereldkampioen voetbal. Ja, de Duitsers verslaan in de finale met 3-2 Hongarije. Het WK wordt in 1954 gehouden in Zwitserland. En het laatste bericht uit Nederland. Het geweld dat de agenten onlangs gebruiken bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het geweld ook helemaal goed is uitgevoerd, dat wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan die zorgden voor veel verontwaardiging via social media. Ja, inmiddels is het optreden van alle betrokken politiemensen beoordeeld. En dat is gedaan door een leidinggevende van de politie Midden-Nederland en door een interne geweldscommissie. Ja, op basis van hun adviezen heeft de hoogste chef van de eenheid een eindoordeel geveld. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. En hier is de King of Pop, Michael Jackson. En it is scary.

Jeroen Baba, Friesland Boppen, de olheld in de kroppen, zeggen ze wel eens. Maar zo is het maar net, want het liedje van Jeroen Baba is vandaag in elk geval de speciale dagtopper. Ja, op deze zaterdag, de 4e juli. Goedemorgen, de Tour de France gaat vandaag van start in Barcelona. Het Marokkaanse elftal maakt zich op voor de wedstrijd tegen Canada. Ja, het weer vandaag, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog weer. De meeste zon is voor het zuiden weggelegd. Het kwik stijgt naar 21 tot 26 graden. Er is een matige westenwind. Ook de komende dagen verlopen overwegend droog met een mix van zon en wolken. Dus over het algemeen wordt het weer heerlijk weer, hè, de komende week.

0: Ja, volgens mij begint het vandaag ook, hè? Die Tour de France, hè? Nooit geweten dat Ernst de Damme dit liedje gemaakt had. Tour de France, want zo heette het liedje wel duidelijk, hè? Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, in elk geval, Extinction Rebellion is van plan om de A12 de ring van Utrecht te blokkeren. Bij een eerdere actie werden meer dan 400 activisten meegenomen door agenten. En op het WK voetbal zijn de achtste finales aangebroken. Marokko speelt vanaf 7 uur Nederlandse tijd tegen Canada in Houston. Het tweede duel in de achtste finales gaat tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint vanavond laat om 11 uur Nederlandse tijd in Philadelphia. En in de Verenigde Staten is het Onafhankelijkheidsdag. Ja, alleen ze hebben een probleem. Het is daar ontzettend warm. Temperaturen van 46 graden heb ik gelezen vanmorgen. Dus, maar ja, toch moeten ze vandaag het 250 jaar bestaan van het land vieren. President Donald Trump die woont ook een ceremonie bij in de hoofdstad Washington en houdt een toespraak. En er komt zelfs een vuurwerkshow. En ik zei het net al, de 113e editie van de Tour de France gaat van start in Barcelona. Ja, de renners die beginnen met een ploegentijdrit over 19 kilometer. De eerste ploeg vertrekt om 5:05. De wielerronde waarvan de eerste drie etappes dit jaar in Spanje worden verreden, duurt in totaal 3 weken. Dus we zitten 3 weken lekker in de Tour de France. Ja, en we hebben de Franse week vanaf 20 juli, dus dan weet je dat, hè. Ja, en de waargenomen drones die eind vorig jaar onder meer boven vliegbasis Volkel en Eindhoven vlogen, die waren hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank zijn de drones waarschijnlijk afkomstig van deze Russische schaduwvloot. Nou ja, bij ieder incident waren er 1 of meer verdachte schepen bij de Nederlandse kust. Nou ja, tankers van de schaduwvloot die varen onder een andere vlag als dekmantel om oliesancties te omzeilen. Ja. Verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Even kort, 3 mannen zijn vrijgesproken in de zaak van de spraakmakende dood van de Noord-Ierse journalisten. En Rotterdamse Kaap Verdi verricht heldendaden tegen Argentinië, maar moest toch in de verlenging buigen. Ze zijn niet door, ze mogen naar huis. En Colombia is te sterk voor Ghana. En Seal in Harlingen is al begonnen, anders dan die van Amsterdam en Antwerpen. Is de haven van Harlingen een stuk kleiner. En dus kon het publiek gemakkelijk rondsnuffelen op de kade langs de 35 schepen. Zoals ze elke 4 jaar aanmeren. Nou, er zijn heel veel schepen. Het is charmant en leerzaam om daar een kijkje te gaan nemen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag, mensen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Nou, jaren 80 dan maar, hè.

Nancy Allen, Boston Project en Don't Answer Me. In de 80s remix, samengesteld natuurlijk door de voice-over. Ja, even het belangrijkste nieuws vandaag. De vaste bewoning van een vakantiehuisje, dat is toegestaan. De NAVO-landen die gaan 140 miljard euro naar de Oekraïne sturen. En er is een treinstoring in Rotterdam en die duurt nog even wat langer. En de Russen die zaten achter de drones die boven Volkel waren gesignaleerd een tijdje terug. En Kaapverdi kon helaas niet stunten en mogen naar huis. En er zijn doden gevallen na een Russische aanval op Sumi. En er is een vrijspraak in een moordzaak van een journaliste. En de politie die zegt dat het geweld in het AZC in Zeist nodig was. En in Sneek heeft een felle brand gewoed in de binnenstad. Ja. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag.

voor de wekker wakker is er morgen weer in de zondageditie. Dus wat mij betreft, ja, top.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

De muziekservaring is begonnen. Welkom. Ah, fijn dat ik jou en jou en jou, iedereen die ik elke week tegenkom hier op deze zender, weer kan ontmoeten voor een heerlijke muzikale wandeling in de muzieksafari. Ja, weet je, wat je net hoorde, het nummer, dat was Mascara van Bailey Petrie. En wat een vibe, hè? Zo'n nummer dat je even rechtop laat zitten. Dus ja, weet je, die track die blijft altijd wel hangen. Dat, vooral als die laatste noot ook weg is, dan onthoud je dit wel. Wie weet wat we nog meer van Bailey gaan horen in de nabije toekomst. We gaan eens eventjes terug naar de jaren 70. Hele andere tijd waar ik je mee naartoe neem. Die eind jaren 70, discotheken vol licht, dansvloeren die nooit leeg raakten. En midden in die sfeer stond Belle Époque met een hit die de wereld veroverde. Wordt de hoogste tijd om dat gevoel dus eventjes opnieuw te beleven. Hier is Black is Black. Oui.

Je luisterde naar Just Once van James Ingram. Wat een tijdloos nummer, hè? Zo'n klassieker die je meteen terugbrengt naar de tijd van de echte soul ballads. Met een muzikaal verhaal dat misschien wel blijft hangen in je muzikale geheugen. Wie zal het zeggen? Goed, je luistert naar de Muziek Safari te beluisteren op jouw favoriete station. Er zijn van die liedjes die klinken alsof je door een oude doos met herinneringen bladert. Foto's, geuren, momenten die je dacht vergeten te zijn. Nou, The First Time van Damiano David voelt precies zo aan, vind ik tenminste hoor. Een stem die je meeneemt naar het begin van iets moois. Of misschien wel iets dat je nooit helemaal hebt losgelaten. Hier komt dat verhaal. Ik zal het je brengen, het nummer The First Time.

Ja, luister naar Mowing In van Quincy Jones. Weet je, zo'n nummer dat voelt een beetje als een soundtrack van de stad die nooit helemaal slaapt. Straatlampen, ze regen op de stoep. Ergens in de verte een trompet die dat ritme van de nacht bepaalt. Weet je, we laten die film gewoon lekker heel langzaam uitveden. Blijf lekker bij de muzieksafari op jouw favoriete station. We gaan verder met andere mooie muziek. Weet je, ken je dat ene moment waarop je ineens beseft hoeveel iemand voor je betekent? Nou, stel je voor, je zit in een auto, de regen tikt tegen de ruit en ineens valt alles op zijn plek. Nou, precies dat gevoel vangt Cilia Rombly in dit nummer die je zo dadelijk gaat behoren. Een stem die uit het hart komt en een mooi verhaal over de liefde. Hier is nog het lied Nog Niet Meer Zonder Jou.

Ja, ja, zo stapten we uit die tijdmachine. Dat ons bracht naar het jaar 1983. Het nummer Blue Monday van New Order. En zo'n nummer, als je ogen sluit, dan sta je zo weer in een club uit de jaren 80. Rookmachines, stroboscopen en zo'n dansvloer die beweegt. Dat had je ook wel in die tijd op bepaalde plekken. Goed, even een heerlijk terugblik op dat jaar 83. Weet je, soms is regen niet alleen water wat uit de lucht valt, maar alles wat je met je meedraagt. Nou, de Belgische zangeres Cato die vangt dat gevoel heel erg goed in haar single Als de regen valt.

Je luisterde naar I'll Be Landing Soon van Matthew Adams, een nummer uit 2021. En het, ja, weet je, het verhaal is van iemand die na een lange reis eindelijk thuiskomt met een hoofd vol herinneringen. Het is 1989 en in de studio's staat het vol met cassettebandjes. En misschien ook wel bij jou thuis, bij mij thuis in ieder geval wel in die tijd. Ik had er enkele honderden van die dingen had ik. En nu heb ik er geen één meer. En achteraf heb ik er spijt van dat ik ze heb weggegooid. Maar goed, dat is gebeurd. Weet je, in dat jaar in de Vlaamse hitlijsten gebeurt er iets bijzonders. Er duikt een nummer op met het refrein dat je na één keer hoort niet meer loslaat. Anne van Clouseau. Dat groeit uit tot een klassieker en het wordt nog steeds generaties later luid meegezongen. Anne.

0: Een heerlijk nummer van Sommier. Het nummer Dark Before Dawn was dat. Pas prachtig hier in de muzieksafari. Weet je, het volgende track dat is... het is Madeleine van de zangeres Natalie Merchant. En over dat lied wordt vaak gezegd... weet je, het past zo mooi in de muzieksafari. Want het gaat eigenlijk meer over een landschap... waar je doorheen wandelt, vol herinneringen. Nou, past dat bij de muzieksafari... Of past dat niet bij de muzieksafari? Ik laat het maar aan jou over. Hier komt staan Natalie Merchant, Motherland.
1: Where in hell can you go? Oh, this is a poem by Natalie Merchant.

Ja, ja, typisch zo'n jaren 80 nummer over een jaren 80 droom. Een droom over grote ambities. Starmaker van The Kiss From Fame was dat. Goed, we gaan het eerste uur bijna afsluiten. Nog zo'n even ruim 5 minuutjes, dan is het zover. Tijd voor een kop koffie of wat dan ook. En dan zie ik je graag straks terug bij het tweede etappe van de muzieksafari. We gaan eruit met een nummer van Marianne Weber, Een Meisje Huilt. En wellicht ook nog wel Ilse de Lange met I Love You. Ze zeggen tot zo dadelijk.

Ja, we zijn begonnen met de Muziek Safari, het tweede uur en de tweede etappe van deze muzikale wandeling. Fijn dat je er nog steeds bij bent via jouw eigen radiostation, jouw liefste radiostation, om het zo maar even te zeggen. Begonnen met Suche nicht nach Gold. Ja, dat was een relatief nieuwe popslager, duet van Dominique Heinz met Jannica and Julie. En een lied over het vinden van de ware liefde en eerlijkheid. Mooi begin van het tweede gedeelte van de Muziek Safari. Let Me Think About It. Ja, weet je, het is een bekende dancehit uit het jaar 2007 alweer van de Deense zangeres Ida Kor. Het nummer is geremixed door de Nederlandse DJ Fede Legrand. Ja, weet je, het nummer combineert Kor soulvolle zang met die stevige house beat. En werd oorspronkelijk uitgegeven in 2006. En het nummer werd een grote internationale hit en was ook wel populair. Een van de populairste nummers van Ida Kor komt aan.

Black Marcel van Amethyst Kia. Een krachtig Grammy genomineerd protestlied dat hele scherpe maatschappijkritiek combineerde met persoonlijke ervaringen over identiteit, racisme en veerkracht. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 2019 en een wat latere versie, wat rauwere solo-versie, kwam uit in 2021. Daarmee vestigde Kia zich als een belangrijke stem in de Americana en roots muziek. Ja, weet je, de muzieksafari is het programma van de tegenstellingen. Daar hou ik van. En we gaan lekker verder waar we gebleven zijn. Verder met In My World, nummer van de Nederlandse DJ en producer Afrojack. En de track die bevat vocalen met de vraag Will you promise me one thing? En dat nummer past precies binnen Afrojack's kenmerkende elektronische dansstijl.

The Gentle Rain, de klassieke bossa nova compositie die door de Belgische jazzlegende Toets Tielemans weer op virtuose wijze werd vertolkt. Trouwens, het nummer is oorspronkelijk gecomponeerd door de Braziliaanse gitarist Luis Bonfa met teksten van Matt Dabby voor de soundtrack van de gelijknamige film The Gentle Rain uit 1966. Goed, heb je weer wat extra informatie gekregen. Verder met Nederlandstalig. Suzanne, een in 1969 uitgebracht Nederlandstalige cover van Herman van Veen, oorspronkelijk van Lennart Cohen. En de Nederlandse tekst is geschreven door Rob Crispijn. Ja, een beetje beschrijft een melancholisch poëtisch beeld van een vrouw die de verteller meeneemt naar haar huis bij de rivier.

Duizend schepen gaan voorbij, en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is.

bekende hits van Doe Maar uit 1983, geschreven door Ernst Jans en afkomstig van hun succesalbum For Us. Ja, weet je, dat nummer beschrijft toch wel op kritische wijze de vader-zoon-conflict en die strakke opvoedregels van een oudere generatie. Vooral goed beschreven in die refijnregels: stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u. We gaan eens verder met de Maxi Safari. Wordt weer hoog tijd hier in de Muziek Safari voor dit onderdeel. Ruim 8 minuten Club der Belugas, een bekende Duitse band opgericht in 2002. En die wordt beschouwd als een van de toonaangevende projecten op het gebied van New Jazz Lounge en Electro Swing in Europa. Geluid een beetje een mix van die jazz en al die andere sounds die ze mooi, heel erg mooi kunnen combineren. We horen ze nu tezamen met Brenda Boykin en Heart Swing Traveling Man. Een live opname.

dat was hem dan, de Maxi Safari voor deze week. En de dame die je hoorde zingen, dat was Bernard Boykin samen met de Club Des Billikas met Heartswing Truffling Man. Ingrid Michaelson, een bekende Amerikaanse singer-songwriter, muzikante, componiste en ja, toch wel een beetje bekend om haar unieke mix van indie-pop en folk en al dat soort zaken. Een nieuwe single van haar, I've Got My Love to Keep Me Warm.

De Fate of Ophelia, een nummer van Taylor Swift, afkomstig van haar album The Life of Snow Showgirl uit 2025. Een verhaal over die tragische Shakespeare-figuur Ophelia, die ze gebruikt als metafoor voor haar lied. Ook een sterk staaltje literair geïnspireerde popmuziek trouwens hoor, van haar. Fantastisch toch. Fantastisch, de samenwerking van Fantastisch en Lastig van de Belgische zangeres Eva de Rovere. Debuutsinger in 2006. Het verhaal over die eigenzinnige, een vlot liedje over verliefdheid en een combinatie van de fantastische en lastige kanten daaraan.

They All Went to Mexico, een single van Carlos Santana, tezamen met Willie Nelson en Booker T. Jones. En dat woord Mexico wordt gebruikt als metafoor voor verlatenheid, waarbij de verteller achterblijft terwijl vrienden, familie en dieren vertrekken. Het is er toch wat, hè, die eenzaamheid. Verder met In het kleine café in de haven van Pierre Carter, wel vader Abraham, geschreven in 1974. En het ontstond in eetcafé Het Schippershuis in Hoorn, terwijl hij wachtte op een journalist. En dit lied is 250 keer gecoverd, minstens. En brengt nog lekker wat geld in het laadje van de familie Carter.

Ja, ja, je zal toch Helene heten. Die werd je toch mooi toegezongen door Julien Clerc. Goed, ik zie dat de Muziek Safari voor vandaag er bijna op zit. Weer 2 uur lang heel erg graag voor je gedaan. Ik hoop je de volgende week uiteraard weer te treffen. En gaan we lekker verder met andere hele lekkere, mooie, fijne muziek. Nou, we gaan eruit met Janet Jackson en The Pleasure Principle. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek. Ja, opgelet als snelkaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, hangti di de stati, hupkei, daar gaat-ie!
4: Marco de Bruin.

de hitmolen 60 herpoppen zich in 60 minuten. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En nu naar 1988 met Whitney Houston, One Moment in Time.

Uit de hitparade van vorig jaar nog. Heaven featuring Caitlin Aragon met I Run. Wij lopen stilaan naar het einde van het programma. Maar we hebben nog...

Support haalde geen inmotering in Nederland. Wel nummer 3 in Wallonië en nummer 35 in Vlaanderen. Je te dan. Uitgaan doen we met onze Golden Oldie. Vandaag gaan we naar 1979 met The Real Thing. De groeten.

de Vlaamse top 15 voor week 27. Vrienden, welkom. Verdwenen Thierry Segers met Dansbaar. Vorige week stond hij bij ons op nummer 14. We nemen ook afscheid van Sam Goris, Rack. Vorige week op 6. We hebben deze week 7 stijgers. We hebben 4 dalers, 2 nieuwe. En 2 platen blijven staan op hun positie. Ik stel voor dat we beginnen met de nieuwe. Binnen op 15. Kato, 1, 2, 3, 4.

Ja, ja, nieuw Kato 1, 2, 3, 4 binnen op 15. Van 7 vorige week naar 14, Gert en James met Maddie Bodo.

0: Gert en James op nummer 14, Muddy Waters. Dat is een mooie, van 5 naar 13, Bart Peters.
1: Ze weet.

Bert Peters met de bevalligste deze week op nummer 13. We zijn toe aan onze tweede nieuwe. Vorige week supertip, weet je nog wel, Amber en Dylan. Oeh, schatje. Nee.

0: Radio Groothalvert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothalvert.
0: Van Meer, met de Vlaamse top 15.
2: Nummer 9.

en nu gestegen op nummer 8 Willy Sommers nieuwe plaat De Eerste Keer. En daarvoor had je Marlies op 9 Ik zie de zomer. Van 10 naar 7 Dana Winner.

Danne Winner op nummer 7, De Stilte van de Stad. Wat een stijger, van 15 naar 6, vrienden, K3. De zomer van Jola Lele.

0: Vanwege naar 5, Nick Bernhard met Wachtzaal. Wat je zeker moet doen, vrienden, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma.

Deze week op nummer 4 Gert Nevians en Anneleen. Dat is ook een sprong van 12 naar 3, Axel Leen. Dans mee met mij.

beetje cowboyachtig, maar dat mag toch wel. Dans mee met mij, Axel Leen van 12 naar 13. Nummer 2, blijven staan, Laura Lin met gesloten ogen.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: We gaan even kijken op nummer 15. Dat is een nieuwe Kato. 1, 2, 3, 4. Van 7 naar 14, Gert en James met Madiwodo. Op nummer 13 deze week, Bart Peters, de bevalligste. Tweede nieuwe, op nummer 12, Amber en Dylan. Oeh, schatje. Van 3 naar 11, de Julia's. Ik voel de zomer in jou en mij. Van 13 naar 10, Bart KL, zot verliefd. En op nummer 9, Marlies, ik zie de zomer. Van 11 naar 8, Willy Sommers, de eerste keer. Dan een winnaar staat op nummer 7, vorige week 10, de stilte van de stad. Van 15 naar 6, wat een sprong, K3, de zomer van Yola Lele. Op nummer 5 deze week, Nick Beernaert, Wachtzaal. Van 8 naar 4, Gert Nevians met Anne Leen. En van 12 naar 3, Axel Leen, Dans met mij. Blijven staan op 2, Laura Lynn, met gesloten ogen. En nog altijd op nummer 1, vrienden, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO.

0: Phil Hunter nog altijd op nummer 1. Ik zing telkens YOLO. Dit was hem voor week 27, de Vlaamse top 15. En als je het allemaal nog eens wil bekijken en de top 15 beluisteren, dan ga je naar onze website. Zeker doen. www.devlaamsetop15.be. En wij gaan eruit, vrienden, met de nieuwe supertip. Ivan Varelli, zonder het te weten. Tot een volgende keer.
1: Hallo iedereen, dit is Ivan Varelli en ik ben heel blij dat ik deze week supertip mag zijn in de Vlaamse top 15.

allemaal van harte welkom in deze nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie leuke plaatjes uitkiezen. Fijn dat jullie wederom zo talrijk meeluisteren naar deze aflevering van Terug naar Toen. En berichten uiteraard graag een woord van dank aan mijn

we geregeld graag door jouw radio laten klinken. John Horton. En dat allemaal voor jou in deze aflevering van Terug naar Toen.

We draaiden nog eens graag wat Franstalig werk op verzoek deze mooie Gérard de Lormand dus met een van zijn toppertjes. En dit is ook eentje van lang geleden. Ken je hem nog? Ray Westerlink, hij brengt voor ons die mooie. Zie ik je volgende zondag weer?

was hem nog een keer met een van zijn mooie klassiekers, deze Lee Towers in Terug naar Toen. En natuurlijk, die kan je ervan niet. En we gaan ons opstappen met Bart Herman op het ritme van de trein.

ja, altijd leuk om naar te luisteren naar die leuke liedjes van deze Chicken Stevens. En zij sloegen de handen ook in elkaar dus. En dit mooie resultaat is daarvan het resultaat, om het zo uit te drukken. Freek Verhooy en Sammy Baker. Hey, señorita.

Wiltura met een van zijn mooie klassiekers vanuit 1978. In deze Kamer 501. En na de Wil maken we plaats voor Elvis Presley. Met deze mooie Moody Blue. En dat allemaal voor jou in ons programma. Welkom in deze Terug naar Toen. It's hard to be-

0: deze van Danny D'Amaro.
1: Bij mijn Lucia, waar ik van had.
0: Met als een meeuw in de wind. Gaan we het meteen wat rustiger aan doen in ons programma Terug naar Toen. Met deze mooie. Een nummer dat ook al door zoveel artiesten ooit is op plaat gezet. Vandaag in de versie van dat mooie stemgeluid van Emmylou Harris.

Deze Save the Last Dance for Me. Vandaag voor jou gebracht door Emily Harris. Reacties op ons programma die zijn altijd welkom. Via rudolfstevens@telenet.be. En we doen er nog zo'n klassieker bij vanuit de begin 80er jaren. John Terra en de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

Zo gaan we stilaan naar het einde toe, samen met deze hit van Engelbert Humperdinck, vrienden. Dit was dan wederom voor jou terug naar toen. Graag tot een volgende keer. En we sluiten ze dadelijk af met een leuke hit van Rita Hovink. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende terug naar toen.

Iedereen kent het plaatje, zingt het ook waarschijnlijk mee van begin tot eind. En het rare aan het verhaal is, het haalde bij ons net niet de hitparade. Millie Jackson uit het gelijknamige debuutalbum met My Man is a Sweet Man. De inzet van een nieuwe music machine. Want ook nu weer, een uur lang, net zoals elke week, de grootste hits.

0: Elvis Presley die maakte voor het eerst kennis met Moosey Dan tijdens een militaire dienst in Duitsland die hij in 1958 begon. In april 1960 nam hij een macaronische versie van het liedje op, Wooden Heart, met muziek die wordt toegeschreven aan Bert Kenford. Dit is The Music Machine met een classic van Lou Rawls.
1: Lady Love.

Ferdi Lancé, want zo heet hij, is een Nederlandse muzikant. Voorheen de gitarist en zanger van Gare du Nord en de gitarist van VOF de Kunst. Hij is vooral bekend van deze solo-hit Als ze lacht, dan lacht ze echt, uit 1982. Jolie Jacques.

Een nummer die destijds werd geschreven door Wally Tax en Martin Duyser. Die Wally Tax, die ken je misschien nog wel van Miss Wonderful. Ja, wie zou gedacht hebben dat die oude hippie Wally Tax een nummer als deze uit zijn pen kon laten vloeien. Het lijkt een regelrechte compositie van Abbas, Bjorn en Benny. Oh Me Oh My Goodbye was de tweede single van Paulette Bronkhorst, Trudy Huisdens, Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. Champagne was het. Dit is de Music Machine, een uur lang de grootste hits. Dit komt uit 1983 van Jules Lemaire.

was de tweede succesvolle samenwerking tussen die twee, Jackson en McCartney. Een jaar ervoor maakten ze samen het nummer The Girl Is Mine, dat te vinden was op Jackson's album Thriller. Dit, CCC, staat op McCartney's album The Pipes of Peace. In de begeleidende videoclip is Paul McCartney's vrouw Linda te zien, net als Michael Jackson's zus Latoya Jackson. Misschien moet je dat maar even gaan opzoeken. Hey,

Uit onze verzameling Vergeten Hits pikten we vandaag een liedje uit de 90s. En dat hoorde je er ook duidelijk aan, maar is dat erg? Nee, want op zijn tijd is zo'n glijerige plaat met saxofoons best wel lekker. Curtis Tigers was gewoon een hele mooie jongen met één hele grote hit. En die hoorde je bij ons, I Wonder Why. Als ook jij nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen. Stuur het gewoon even door naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Straks Ray Stevens, Everything is Beautiful uit 1969. Dit komt van bij ons, Clouseau en Heel Alleen.

Misschien ken je de man ook nog wel van zijn andere hit Bridget the Midget. Hij had een eigen televisieshow waar hij dit nummer voor schreef en het werd een gigant van een hit. Ray Stevenson, Everything is Beautiful. Zometeen voor Marijke op verzoek een muzikale samenwerking van Paul Enke en Odia Oates na Leo Sayer.

zijn om dit nog eens terug te horen, liet Marijke ons weten. Ik nam u mee naar 1974. De muzikale samenwerking van Paul Enka en Odia Oates. Die hen nadien nog eens zong met Anita Meijer, Heaven My Baby. Dit was de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. Maar pas op, we hebben er nog een aantal voor u uitgekozen. Eén daarvan is dit magische nummer van Olivia Newton-John. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Muziek. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer pak een beetje mooie platen uit de jukebox vandaan. Welke het is, ik heb echt geen idee jongens. En ze richting het eind van deze show een dubbel Andreas de Senior in Double Train. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1984 met... Anita Meijer.

een snelle, leuk plaatje 2026. Daarvoor hadden we Simply Red. Something's Got Me Started uit 1991. En we hoorden met Anita Meijer, Blame It on Love. Die plaat kwam uit 1984 alweer. Dankjewel Mark Kloor en Snelle. Was een leuk plaatje. Ze trad al op trouwens als kind en brak door in 1976... toen ze haar naam voortaan spelde als Anita Meijer... haar debuutsingle uitbracht en de Alternative V maakte. Dit nummer werd in Nederland een nummer 1 hit... en ook haar volgende singles verkochten goed. Na enkele succesvolle singles nam het succes echter wel een beetje af. De derde single die ze bij een andere platenmaatschappij uitbracht is Why Tell Me Why... En die stond wekenlang op de eerste positie in de Nederlandse hitparades en werd de best verkochte plaat in 1981. Korte informatie omtrent Anita Meijer. Volgende blokje van drie alweer. 1985, All Fall Down. Dit zijn de 5 Stars.

0: net wat je wil zeggen. Maybe You're the Problem 2022. Daarvoor hadden we Amy Winehouse en Will You Still Love Me Tomorrow. Die plaat kwam in 2011. En Five Star, daar begonnen we mee met All Fall Down. En die plaat kwam in 1975 was dat.
1: Hey Tim,
0: yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de chillbox.
0: Yep, daar gaat het kwartje. Dus even kijken wat we kunnen doen. A13. A13 drukken wij eens in. En we gaan afwachten wat eruit komt. Oh, dit zijn mooie tonen. We gaan naar 1974. Rock Your Baby. Dit is George McRae.

Shine a Light, 1996 was dat van Katrina and the Waves. Daarvoor toontje lager, hij had stiekem gedanst, zei hij in 1983. En George McRae en Rock Your Baby uit 1974. En die plaat kwam uit de jukebox. Rock Your Baby, ja, dat is de debuutsingle van de Amerikaanse zanger George McRae. Het was de enige internationale hit voor McRae. Het nummer stond 2 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 in juli 1974 en 3 weken op nummer 1 in de UK Single Chart. Het nummer stond ook bovenaan de Billboard R&B hitlijst. Van deze single zijn maar liefst 11 miljoen exemplaren verkocht. En dat is voor 1 hitje toch wel een heleboel platen. Kun je leuke dingen mee doen. We gaan naar het volgende blokje van 3 alweer, 1981. Dit is Doris D en de Pins.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Tim voor drie. Tim voor drie. Muziek in blokjes van drie.

0: Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins, 1990. Daarvoor hadden we Amy McDonald's. En This is the Life uit 2007 alweer. En Doris D and the Pins en Shine Up in 1981. Kijken wij naar het klokje. En het klokje zegt dat we mooi op tijd zijn. Dus gaan we vrolijk verder. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 27, 2026. Met deze week 10 stijgers. Er staan 13 dalers tegenover. 3 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 4 nieuwe binnenkomers. En de hoogste komen we tegen op nummer 14. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Dylan Christian met I.I. Olga. Hij doet 8 weken mee en levert 5 plaatsen in. Ook verlies voor Jeroen van Zelfs met Griekse Nacht. Hij doet 7 weken mee en hij gaat 3 plaatsen naar beneden. Jeroen staat op nummer 29. De 3 J's en Losvast gaan in de 6e week ook 6 plaatsen naar beneden. Ze gaan van 22 naar 28. Een stijger vinden we op nummer 27. Hij doet 3 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Italiani van Jeffrey Leunenberg gaat 16 plaatsen onderuit in de 3e week dat hij meedoet. Hij stond vorige week nog op nummer 10 en deze week op nummer 26. De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 25. En deze is gereserveerd voor Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Had ik je maar nooit gezoend, dat zegt Lara Mila al 2 weken. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 20 en ze gaat deze week 4 plaatsen onderuit. Ze staat deze week op nummer 24. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans moet in de 11e week 6 plaatsen inleveren. Zij gaan van nummer 17 naar nummer 23. Nieuw op nummer 22, Stef Ekkel met De Klok Die Tikt Maar Door. En als laatste in overzicht nummer 1 blijven plakken op nummer 21, Jérôme en Alles Uit Het Leven. De Oranje Top 30.

In de Oranje Top 30 van week 27 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot met 11. Met op nummer 20 de nummer 24 van vorige week. Hij pakte 4 plaatsen tenminste in de tweede week. Hij kwam vorige week nieuw binnen, Samuel Welten en De Leeuw die komt eraan. En is ondertussen alweer vertrokken. Dwayne en Isabella kwam ook vorige week nieuw binnen en hij pakt 9 plaatsen winst. Hij gaat van nummer 28 naar nummer 19. Nieuw op nummer 18, Dean Sanders en Ik wil niet dat je gaat. In die zomernacht van Marco de Hollander doet 3 weken mee en hij gaat 1 bescheiden plaatsje naar boven van 18 naar 17. En 1 plaats hoger op nummer 16 vinden we de nummer 19 van vorige week. Elke week te zien in het perfecte plaatje, nu in de Oranje Top 30. Danny Vroger in duet met Mickey van Wijk en Knipperlicht. Zijn vader staat 1 plaats hoger op nummer 15, samen met Waylon. Ze gaan 1 plaats naar beneden en staan 5 weken in de lijst. De nieuwe single van René Vroger en Waylon heet Hoe de Liefde Gaat. En dan op nummer 14 vinden we de 4e en hoogste nieuwe binnenkomer. De Bos uit Os, Jeffrey Heese en Loco. Kido van der Graaf doet 3 weken mee in de Oranje Top 30 en hij levert 1 plaats in. Ciao, doei, adios levert 1 plaats in en staat op nummer 13. En dat geldt ook voor Gerard Joling. Ook hij levert 1 plaats in week 8. Vorige week stond hij nog op 11, deze week op nummer 12 met Niet voor 1 keer. En de nummer 11 van deze week is gereserveerd voor Wesley Bronkhorst met Ik drink rosé. Hij doet 5 weken mee en levert ook 5 plaatsen in.

bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 8 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 9. Walter Kroes en Roet du Soleil. Ik doe wat ik wil van Sineke gaat in de 5e week 5 plaatsen naar beneden. Ze stond vorige week op nummer 4 en deze week op nummer 9. In de boeken van Raymond Hermans doet 5 weken mee en hij pakt 1 plaats winst. Hij gaat van nummer 9 naar nummer 8. 6 plaatsen winst in de 9e week voor Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Zij staan op nummer 7. We gaan met z'n allen naar Amerika van de Dikdakkers. Doet 3 weken mee, pakken 1 plaats winst en gaan van nummer 7 naar nummer 6. 2 plaatsen verlies daarentegen voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 6 weken mee en staat op nummer 5. Corrie Konings kwam vorige week nieuw binnen met Er hangt iets in de lucht. Ze gaat 11 plaatsen naar boven. Ze gaat van nummer 15 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week, de nummers 3, 2 en 1. Vorige week op 5, deze week op 3. 2 plaatsen winst voor Ferry de Lis met Baco in Monaco. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld doet 5 weken mee en is blijven staan op nummer 2. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. De zomerhit van 2026, Justin de Wild en Cheerio. Hij doet 17 weken mee en is daarmee de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. En dat was hij, de aflevering van week 27. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken. En volgende week, dan zijn we er weer.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Lime uit 1981 en You Are My Musician.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Deze zomer geniet je van de mooiste herinneringen met zomerse Muzikale Parels. Een hele zomer lang hoor je hier de mooiste muziek uit de vorige eeuw. Vergeten klassiekers, een one-hit wonder, Christophe Van Dam met Hit Story en

kent zeker een vaste plaat van Kashmir en Love's What I Want. Wel, die is gebaseerd op deze plaat van Leo Sayer uit 1977. Easy to Love. En nu gaan we naar de Golden 60s. We zitten op onze poep. Sitting on the Dock of the Bay. Dit is Otis Redding.

0: uitgebracht op het eind van de jaren 80. Tambourine was dat, een High Under the Moon. En een hele zomer lang grasduinen we alweer in mijn privé-vinylplatencollectie. En laten we mijn platendraaier op 45 toeren draaien.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juni 1971. Dave en Ansel Collins met Double Barrel. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer werd geproduceerd door Winston Reilly. Double Barrel die bracht reggae voor het eerst naar de top. Het duo kwam uit Jamaica. Ook in het Verenigd Koninkrijk werd het een hit. Het nummer inspireerde latere reggae-successen. In Nederland en België bleef het uniek in zijn soort. Double Barrel geldt als een mijlpaal in de reggae.
1: Dit is een 70s vinylparel.

eigenlijk catalogeren onder de One Hit Wonders. Junior was dat, uit de hitlijsten van 1982. Mama used to say. En nu gaan we naar de jaren 90, net voor Christophe van met Hit Story.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christoph van Dam.
2: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacra Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term High Energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dancescene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.

0: voor deze week. Afric Simone en Ramaya. Het is een vrolijke klassieker die meteen zorgt voor sfeer, een zomerse vibes en een glimlach op je gezicht. En die Afric Simone die scoorde hiermee een onvergetelijke hit en blijft garant staan voor pure ambiance.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Alison Moyet, dat was een Britse zangeres met een krachtige, herkenbare, soulvolle stem. Ze werd begin van de jaren 80 bekend als de helft van het synthpopduo Yazoo. En dat samen met Vince Clarke. Ze scoorde onder andere hits met Only You and Don't Go. En daarna ging ze solo. Is

0: achter het goede doel, de band. Die werd vooral bekend door Henk Westbroek en Henk Temmink, die het creatieve hart van de groep vormden. Dit is een minder gekend plaatje van hen in het leven.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978 met het Britse duo Marshall Hayne. Ze braken door met een zomerse hit Dancing in the City. In Duitsland stond het nummer zelfs op 1. Ook in andere Europese landen werd het een succes. De frisse popsound typeert de late 70s. Kit Hayne ging later solo verder en Julian Marshall werkte verder aan andere projecten. Het nummer werd geproduceerd door Christopher Neal. Het groeide uit tot een vaste waarde op retrozenders. En Dancing in the City ademt pure zomer. Het is een song die meteen een glimlach oproept.
1: Een

0: Bessie Oldman was dat uit de jaren 80 en Move Over Darling.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Steeler's Wheel was een Schotse folkgroep uit de jaren 70, opgericht door Jerry Rafferty en Hugh Egan. De band werd veel bekend met de wereldhit Stuck in the Middle with You uit 1972. Maar dit is een vergeten parel.

vergeten muzikale parel uit 1973 van Steeler's Wheel en Star. En zo zit deze eerste muzikale parels voor dit nieuwe zomerseizoen erop. Wij gaan besluiten met een echt zomersmuziekje van Elvis Crespo en Suavemente. Graag tot volgende week.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

grootheids uit de jaren 80. Deze So Many Men, So Little Time. We maken er weer tijd en plaats voor de jaren 70, 80 en 90. In het allereerste weekend van de maand juli. Ja, de zomer is volop aan de gang. We gaan ons weer amuseren de komende twee uur. Met de nieuwsfeiten, jarigen, dat en nog veel meer. En deze van Michael Jackson.

Muziek met de grote M, de Duitsers, dat waren ze met deze Sultans of Swing. En een Honda Civic staat al 6 jaar in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro. Ondertussen zijn de parkeerkosten flink opgelopen, maar de auto mag niet worden weggesleept. De mysterieuze eigenaar lijkt spoorloos verdwenen.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 4 juli vandaag, België, Frankrijk, Oostenrijk en de 3 Baltische Republieken bieden Roemenië hulp aan vanwege grote overstromingen die het land teisteren en dat vandaag in 2010. De Space Shuttle Discovery wordt na herhaaldelijk uitstel succesvol gelanceerd en dat vandaag in 2006. Griekenland wint het EK voetbal in Portugal door Portugal in Lissabon met 0-1 te verslaan. Dat vandaag in 2004. En de ruimtesonde Juno bereikt Jupiter vandaag en dat in 2016.

wat lezen we nog in de krant hier? Wel, tijdens een hittegolf is een plons in de Noordzee geen overbodige luxe. Let je maar beter op waar je stapt, want in het water zwemmen onder meer de kleine Pieterman tegenwoordig. En een prik van deze vis doet geen deugd. Ze komen hier nu tot 15 keer meer voor dan in de jaren 90. En dat komt omdat het zeewater 2 graden is opgewarmd.

Mel en Kim met deze grootheid Respectable. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer uiteraard hier. Voornamelijk muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog Mr. Barry White. Die mag in het weekend ook niet ontbreken natuurlijk. What am I gonna do with you, is it?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Ze had ook een groot hit met The Power of Love in 1985. En ook deze deed zeer goed destijds. Hip to be Square van Huey Lewis en de Nieuws. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90.

grote hit voor Kim Wilde, deze Love Blonde. We gaan nu terug naar 1970 voor een brok pure muziekgeschiedenis. John Lennon schreef, nam op en mixte het volgende nummer in exact één dag tijd.

Hij zei destijds, ik schreef het bij het ontbijt, nam het op bij de lunch en we brengen het uit bij het avondeten. Met George Harrison op gitaar en Ellen White van Yes op de drums. Dit is John Lennon met het legendarische Instant Car.

Wat er ook gebeurt, keep on smiling. En Whitney Houston zong in 1985 de Sterren van de Hemel met How Will I Know. Maar wist je dat dit nummer oorspronkelijk helemaal niet voor haar geschreven was? De songwriters boden het eerst aan bij Janet Jackson. Zij sloeg het gelukkig af, waarna Whitney het transformeerde tot de iconische 80s poptrack die we nu allemaal woord voor woord kunnen meezingen.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Pascal Nasus is jarig. Dat is een Belgisch omroepster en presentatrice. Ze wordt er vandaag 57.

Dit moet ook ergens in de jaren 80 een grote hit geweest zijn. Stand Up For Your Love Rights van Yes. En de Pet Shop Boys namen Suburbia op in 1986. En als je goed luistert naar de achtergrond, dan hoor je honden blaffen en het geluid van rellen. Die geluiden hebben ze niet in de studio nagedaan, maar kwamen rechtstreeks uit de film Suburbia, die als inspiratie diende voor de track.

En zo is er ook weer een einde gekomen aan dit programma. Volgende week zijn we er ook weer, uiteraard, voor alweer 2 uur. De meeste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze van Neil Diamond. Mooie afsluiter, hè? Forever in Blue Jeans. Maak er dan een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: For bookings, check www.djkicken.nl. 'Cause there's no party like an alcoholic party.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix. Tune in for the land of dance.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonden en de Spreek.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Grootouders.
4: What's new, pussycat?

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.